0: Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
1: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
2: Omroep het Hoogeland.

0: Veel te hoog voor mij.
1: Zoiets?
2: Ja, oké.
0: Okay. Ja?
3: De meiden, de meiden, mogen ons graag verleiden. En hier zo in het noorden, gaat dat met weinig woorden. Midwolda, Midwolda, wat had ik toch een lol daar. Maar ik kan ook uren gluren, naar mijn uitzitten buren. Nicole, Nicole, wijs toe wat ik wolle. Met die onder de wolle, heb ik je grootste lolle. Gezina, Gezina, als ik weer eens vreemd ga, dan doe ik dat bij jou daar, in prachtige nieuw Scheemda. Suzanne, Suzanne, ik ga met jou behangen, in mooie Westerwolde, in Jipsing, Boertangen. O Inge, o Inge, wat zijn dat toch voor dingen, mag ik daarover zingen? O Inge, uit Ezingen. Yvonne, Yvonne, ik wou dat wij eens konden, maar nu willen we bij Azing, met dubbele beglazing. O Grietje, dat was geen akkefietje, toen wij daar stonden. Finsterwolde, o Marta, waarom zit jij in Beerta? Het was toch in het verleden, veel leuker in Harkstede. Ik vind ze, zo lekker in Godlinze. Maar ik loop ook hard van stapel, met Betsy uit Ter Apel. De Wichter, hes zworen en hes lichten, hes dikken en hes dun, hier in provincie Grun. Ja luister, als kom ik in het duister, en dan gaan we hand in hand, de Grunningen platteland, aan kaart. Hartstikke bedankt.
4: Tijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
5: Irma de Vries met het NOS Journaal.

0: boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Vrijdag vond er een dodelijk ongeluk plaats in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was kritisch op de politie, maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. Na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de vierde plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch Expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen,
2: nummer 1. Technisch Expert
4: Jansen.nl. Garage Boersma, gevestigd aan blok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Gidsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Gidsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Gidsma Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
1: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Maar de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Bij de brand komt wel veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het blussen verliep moeizaam, onder meer omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur en eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II ook met 4-1. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, nummer 1 man.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garageboers.

0: Maar gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
1: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
2: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen plots onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen lichtgewond door de modderstroom. Maar of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II, ook met 4-1. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: up, I was down.
1: Altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De brand in een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdiensten rukten uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brandmeester. Eén persoon

0: geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. Het Nederlandse leger stuurt 2 blushelikopters naar België. De brand bij het Duitse dorp Guy, zo'n 30 kilometer verderop, is inmiddels onder controle. Inwoners die eerder werden geëvacueerd, mogen terug naar huis. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. En Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. Eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. Langs de kust zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hogeland.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: nummer 1. Technisch expert Jansen.nl.
1: Omroep het Hogeland.

is on the move.

immigrant song for New York City.

0: Ja. Nou rustig jongens.
1: Zoetje! Zoetje! Zoetje!

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder puin liggen. Meer dan 100 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. De brand in een appartementencomplex in Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdienst rukte uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden door de brandweer met een hoogwerker naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brand meester. 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn 2 doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers 2 vrouwen. Er raakten ook 2 kinderen licht gewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorp Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Het weer. Het is vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Netwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.

0: technischexpertjansen.nl.
1: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
2: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
3: Omroep Het Hoge Land.

0: en vuurden de Russen ballistische raketten af. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar 1 zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. Het weer. Het is vandaag op veel plaatsen droog. Alleen in het uiterste noorden is een bui mogelijk. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Eems Delta. Vanaf nu ook te ontvangen in heel Noord-Groningen op DAB+.

0: Dit is Eems Delta in Noordoost-Groningen op FM 105.4. Op DAB+, digitaal via de kabel, de Omroep Eems Delta app en wereldwijd op www.omroepeemsdelta.nl. Eems Delta, altijd dichtbij. Met nu het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 20 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste droneaanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7.

0: nacht brak de brand uit in een woning op de vierde verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. Eén iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Eems Delta. Vanaf nu ook te ontvangen in heel Noord-Groningen op DAB+.
2: Wij zijn Eems Delta.
1: Dit is Morgenlicht met Rick Lang.

Goedemorgen luisteraars, welkom bij de programma's van Omroep Wings Delta en Omroep Wings Hoogland. Welkom bij het geestelijk muziekprogramma Morgenlicht. Van deze 16e augustus 2026. Voor de kerkdienst van vandaag gaan we trouwens schakelen naar de baptistengemeente Haverlicht hier in Delfzijl. En daarin hoop voor te gaan dominee van Engelenburg. Ik begon vanochtend met het lied Als de stormen komen op ons levenspad. En dat werd uitgevoerd door Paul en Sabine Veenstra. Ik kreeg slagmannenkoor zingen Solideo Gloria Saints van hun cd Vrede, Heer, ik heb u nodig.

Het volgende lied wordt vertolkt door het Urker Mannenkwartet onder leiding van Gerwin van der Plaats. Zij zingen voor u het gebed om genade en dat komt van de cd Spreek mij aan als uw kind.

Afgelopen woensdag zijn mijn vrouw en ik op Ur geweest en naar Zingen in de Zomer. Toen waren de heren van het Urke Mannenkwartet ook aanwezig, onder leiding van Gerwin van der Plaats. Ja, verschrikkelijk. Prachtig, prachtig mooi. Het christelijkste liedrechts mannenkoor Ichters zingt voor u lied Heer, mijn hart zoekt u te vinden.

Het vogelenlied wordt vertolkt door Christiaan van Woerts en dat komt van zijn cd Mijn Zekerheid. En dat zingt hij ook. Mijn Zekerheid. Mijn

nachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de Heere, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw.

Een prachtig mooi lied in deze tijd van oorlog en geweld. Ik kreeg Slammannenkoor Eiland Urk, zingt onder leiding van Gerrit Schenkel het lied De Fontein des Levens. En dat komt van hun cd Licht en de Storm.

We gaan in Strimmeltaal toewerken naar de kerkdienst van vandaag. Deze komt vanuit de baptistengemeente Haverlicht hier in Delfzijl. En dat gaan we doen met een medley van kinderliedjes, gespeeld door de ensemble Sonoren.

We gaan over naar de baptistengemeentehaven, ligt hier in Delfzijl voor de kerkdienst van vandaag. De voorganger in deze dienst is dominee Van Engelenburg. Wij wensen u een fijne dienst toe.

Goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Het ziet er weer wat voller uit. Volgens mij zijn de vakanties bijna voorbij. Fijn dat u er bent. En laten we God eren in het zingen van de liederen. En laten we beginnen met een mooi lied. En daar gaan we bij staan. Ja, daar kunt u eigenlijk niet bij zitten. Dus ik nodig u uit om te gaan staan.

0: Goedemorgen allemaal. Inderdaad, wat lekkere en lekkere volle bak. Fijn dat jullie hier allemaal zijn. Ook de kijkers van Eems Delta, welkom dat jullie ook onze dienst volgen. Al de mensen die online meekijken. Het is altijd weer een voorrecht om zo met elkaar verbonden te zijn. Weekend Mat en Nahal nog. Ik had gisteren contact met ze. En Nahal vertelt dat het niet zo goed gaat. Ze zijn in Leeuwarden komen wonen. En ook Nahal heeft best wel trauma opgelopen. En heeft de nodige begeleiding. Ze zijn in een periode naar de kerk in Leeuwarden geweest. Maar dat redden ze eigenlijk niet. Zoveel mensen, zoveel nieuwe mensen om hen heen. En ze geeft aan dat ze eigenlijk nog iedere week naar ons kijkt. Mat, Nahal. En ze vraagt aan mij of ik een andere bril opzet. Nee, dat is raar. Fijn om te weten dat jullie aan ons denken en voor ons bidden. We vertrouwen erop dat God ons door deze moeilijke periode heen zal helpen en ons de weg zal wijzen. Wil je ook de hele gemeente namens ons de hartelijke groeten doen en bedankt voor onze gebeden. Bij deze de hartelijke groeten van Mat en Nahal. In deze dienst zijn er twee collectors. De eerste is voor de gemeente, de tweede voor de WEDZ. Henry, jij bent daar. Jij zou een verslagje doen van een doopgesprek.
1: Goedemorgen allemaal. Ja, Henk en ik, die Henk, zijn op bezoek geweest bij Henk-Jan van Driel. Want Henk-Jan van Driel heeft de doop aangevraagd. En ja, we hebben daar een mooie tijd gehad. Zijn zus Julia was ook bij het gesprek aanwezig. Dat was ook heel fijn. Hij gaat al een mooie poëzie naar de gemeente natuurlijk met de rest van het gezin. En hij gaat ook al flink wat jaren naar het Herman Boonkamp. Was afgelopen week ook. Was leuk, hoorde ik van ons nichtje wat ook heen geweest is. En nou ja, mede daardoor is hij ook tot levend geloof gekomen. Heeft een relatie met de Heer Jezus. De Heer Jezus is zijn vriend, de weg tot God. Hij weet wat het dopen betekent. En ja, hij hoopt 13 september, ik wil steeds 14 zeggen, maar dat is op een maandag. 13 september hoopt hij hier ondergedompeld worden, symbolisch dan, in het watergraf. En weer op te staan tot nieuw leven, om zijn getuigenis kracht bij te zetten. Dus wij zien er naar uit dat jij je laat dopen. Ga maar even staan, dan weet iedereen nu wie Henk-Jan van Driel is. Ja. Dus. Goed. Ja. Goed, dat was het.
0: Mooi. En niet alleen Henk-Jan wordt gedoopt. Er waren nog twee doopkandidaten. Maar net voor de dienst kwam er iemand naar me toe die zei: ik wil ook nog gedoopt worden. Dus morgen het gesprek met de vierde doopkandidaat. Dus jullie worden op de hoogte gehouden. Achterin zitten twee mensen die willen liever niet staan. Maar die zijn van de week wel verloofd. Sander en Marleen, van harte gefeliciteerd. En heel veel zegen bij de voorbereidingen richting jullie huwelijk. En we zien er naar uit ook om dat met jullie te mogen gaan vieren straks. Maar nog eerder dan komende dinsdag, Job, lekker wegkijken. Dan wordt jouw grote dag samen met Anne. Gaan jullie trouwen. Jullie gaan eerst trouwen op het gemeentehuis voor de wet. En jullie gaan de Alfa-cursus volgen. En daarna gaan we ook een huwelijksdienst ook voor jullie doen. Maar we hebben van gezegd, het is beter om nog eventjes te wachten. Stapje voor stapje, maar een hele mooie dag komende dinsdag. Je huis is bijna klaar. Gaat lekker. We hebben het van de week even mogen zien. Goed bezig. En mooi dat jullie ook deze stap willen zetten. Als je... Om die mensen te feliciteren met een voorgenomen huwelijk, met een huwelijk, met een doop, is het heel leuk om kaartjes te sturen. En er zit daar een mevrouw. Die wil ook niet staan. Maar ze heeft een witte broek aan. En die heeft al voor meer dan €500 kaartjes verkocht voor het Bulgarije-project. Maar er kan nog meer bij. Dus kaartjes sturen is duur, maar kaartjes kopen, dat is best nog wel te doen. En je kan ze ook meteen geven, dan hoef je er geen postzegel op te plakken. Dus van harte aanbevolen. Ja. Volgende week is opdragen. Dan mogen we Arianna opdragen, de dochter van Nadia. En ook Fabian, de pleegzoon van Wouter en Janke. Voor 4 september hebben we een bezoek bij Henk Helman te staan. Er is nog plaats op de lijst. Dus als je mee wil, vrijdagavond exclusief toegang voor de gemeente met een lezing van Henk voor ons, geef je dan eventjes op. Voor die zaterdag de 5e zijn we bezig om een praise and prayers middags met John de Lord liedjes, Johannes de Heer liedjes te doen. En 's avonds een bredere praise, van harte uitgenodigd. Die zondag hebben we startzondag. En die is wat soberder als anders. Gewoon de dienst met daarna lekker taart en gebakken en dat soort dingen. Ik zoek nog iemand die dat wil coördineren. Wie zou het lekkers voor bij de koffie willen coördineren? Even mensen willen vragen. Dat
2: mooi. Trakteren.
0: Jullie trakteren. Laat maar zitten. Ja. Ja, dat is waar. Op wat? Mensen van Eemsdelta. Zorg dat je erbij bent. Nou, de 13e is dus doopdienst. Josephine, jij hebt van de week ook wat bijzonders gedaan. En ik heb je een beetje gevolgd via Polar Steps. Kom maar eens even vertellen.
3: Hallo allemaal. Ik heb afgelopen week een sportweek gedraaid. En zoals sommigen van jullie weten zit ik bij een sportcommunity overstag. En dat is eigenlijk een groep mensen vanuit allerlei verschillende kerken. Die komen wekelijks samen op de woensdagavond. En daar gaan ze dan met kinderen en tieners uit de wijken Leeuwborg en Bijen gaan ze sporten. En in de pauze vertellen wij dan ook zeer zeker over het geloof. En nou, daar mocht ik van Arno iets over delen. En nou ja, afgelopen week begonnen wij als team een beetje onzeker. Want ik zit in team Bijum en ons veldje werd gerenoveerd. Dus wij dachten, ja, hoeveel kinderen komen er dan? Hebben we wel genoeg kinderen? Nou, uiteindelijk zijn we daar echt zeer gezegend mee geworden. We hebben in totaal, door de hele week, hebben we 60 kinderen en tieners mogen ontvangen op een nieuw veld. En daarvan waren er nog 25 niet gelovig. Nog een paar hoogtepunten die ik ook heel graag met jullie wou delen waren. Wij hebben afgelopen week 5 mensen mogen dopen. 4 teamleden en een moeder van een teamlid. En we hebben zelfs 1 tiener die volgend jaar al zei, of dit jaar zei, ik wil volgend jaar ook gedoopt worden. Dus dat is al een heel mooi vooruitzicht voor komend zomerweek. Maar daar houdt het nog zeker niet bij op. In team Bijen mochten wij dus ook aan de 25 kinderen die nog niet gelovig waren, de Bijbels uitdelen. Alle tieners hebben die avond uit de Bijbel gelezen met 1 van onze teamleden. En dat was een heel mooi plaatje om te zien. Iedereen zat heel rustig. Ze zijn meestal wel een beetje opstandig in de wijk bij hem. Dus het was heel mooi om te zien dat hij heel rustig uit de Bijbel zaten te lezen. Deze week zijn er ook zware blessures geheeld door de kracht van gebeden. En de pijnen zijn weggenomen. En we hebben zelfs een teamlid die al heel lang bij ons zit, mogen bevrijden van duistere stemmen uit haar hoofd. Door gebed van onze hele groep. We waren in totaal met 24 mensen. En met die 24 mensen hebben we een grote kring om haar heen gemaakt. En mochten we gaan bidden dat, dat ze weer terug mag gaan naar Jezus. En dat is gelukkig goed gekomen. Dus daar zijn we ook heel erg dankbaar voor. We mochten mensen helen die uit gebroken situaties kwamen. En daar zijn er best wel veel van. Ook voornamelijk bij de kinderen en tieners. En we hebben mogen bidden voor een tiener bij ons op het veld die best wel dapper naar ons toestapte en zei, hey, ik zie je niet meer zitten, ik wil eruit stappen. En daar hebben we met ons hele team hebben omheen mogen staan en hebben we voor diegene mogen bidden. En de volgende dag kwam diegene weer terug en je zag gewoon het licht weer terugkomen in zijn ogen. Dus dat was echt iets heel bijzonders. Dus voor die dingen mogen we ook zeker de Heer gaan danken. En ik wil ook nog aan jullie vragen om misschien voor de dopelingen te gaan bidden, om ze echt op het hart mee te nemen, zodat zij God vast mogen houden en ook de belofte van de Heer mogen vasthouden. En voor de tieners die een Bijbel mochten krijgen, dat ze het woord mogen gaan begrijpen en steeds meer van Jezus mogen leren kennen en weten. De Heer heeft zoveel mooie dingen voor ons deze week gedaan. En het houdt daar ook zeker niet bij op. Komende woensdag gaan we gewoon weer door. En we hopen gewoon dat alle kinderen en tieners uit de wijk Bijum en Leeuwenborg Jezus mogen kennen.
0: Mooi man. Heer God, dank u wel voor Josephine en het team waarin ze in zit. Dat ze het evangelie mochten brengen. Heer, dat er zichtbare dingen mochten gebeuren. Dat er stappen in geloof zijn gezet. We willen bidden, Heer, wilt u met uw Heilige Geest blijven waaien in de wijken waar ze gewerkt hebben. Heer, mag u tot uw doel komen in de harten en de levens van deze mensen. Dank voor Jos, dat zij ook haar tijd daarvoor beschikbaar stelde. Dat ze is gegaan, dat ze daarin ook een voorbeeld mag zijn voor ons. Zegen haar en de bediening die ze daarin ook mag hebben. In Jezus' naam. Amen.
4: Amen.
0: Mooi zo'n jonge meid die gaat evangeliseren. Maar wat zongen we nou in dat lied net? Dat wij ook mogen gaan, mogen opstaan, mogen doen. Soms misschien een beetje spannend, maar bijna begint de nieuwe Alpha-cursus. We hebben een hele stapel flyers. 7 kandidaten al. 8 al? Mooi. Er zijn al 8 mensen die komen. Er kan nog meer bij. Neem zo'n flyer mee. Bid er thuis voor aan wie je die mag geven. Een collega, een buurman, buurvrouw, sportmaatje. Weet je, er zijn zoveel mensen die de Heer Jezus nog niet kennen. Ik vind het altijd een beetje bijzonder dat Delfzijl ook Delfziel wordt genoemd. Maar er zijn heel wat zielen in Delfziel die nog niet voor de Heer Jezus gewonnen zijn. En wij hebben daarvoor een opdracht. Doe alsjeblieft mee. Neem een flyer mee. Ga ervoor bidden aan wie je hem zal geven. En geef hem gericht aan iemand die God op jouw hart geeft. Ik denk dat ik maar even stop met mededelingen. Ja? Oh, nou, mooi.
5: Ik heb een vraagje voor de kinderen. Wie van jullie is dol op cadeautjes? Mag je vinger wel even omhoog steken? Oh, dat zei ze bijna allemaal. Alle kinderen die dol zijn op cadeautjes en die het durven om bij mij te komen, die mogen even bij mij komen. En als je het nou heel spannend vindt, neem iemand mee. Ga lekker samen. Ja, kom maar. Mag zeker. Ook als je hier te gast bent, mag je er zeker bij komen. Want ook dan ben je waarschijnlijk wel dol op cadeautjes. Hé, wie heeft er nog vakantie? Allemaal als het goed is. Ja, wie gaat er morgen weer naar school? Nee. Moet je morgen weer naar school?
6: Ja.
5: Ah. Hoe vind je dat?
6: Leuk.
5: Oh, gelukkig. Wie gaat er dinsdag weer naar school? Hele grote groep. Wie heeft er zin om naar school te gaan? Oh. We moeten nog even aan de slag, denk ik. Soort van. Oké, top. Hey, en ik dacht, jullie gaan straks allemaal de komende week. En er zijn misschien ook wel kinderen die op vakantie zijn en nog een week later naar school gaan. Of de week daarna zelfs. Maar jullie gaan binnenkort allemaal weer naar school. En dacht ik, ja, daar wil ik iets leuks mee doen. Dus ik heb een liedje voor jullie uitgekozen. Die gaat over een cadeautje. Dus ik heb een cadeautje voor jullie meegenomen. En voordat jullie hem krijgen, ga ik er even wat van zeggen. Ik heb er een mooi plaatje op gedaan. Dat is niet te zien voor jullie. Daar staat op, God gaat altijd met je mee. En er staat bij plezier en gezelligheid. Bij het spelen met je vrienden. Maar ook bij pijn, bij verdriet. Of als je misschien wel een beetje gepest wordt. En dan heb ik er een briefje namens alle kinderwerkers voor jullie voor het komende seizoen. En die zegt, lieve jij, wat er ook gebeurt, God ziet jou, hij kent jou en hij houdt van jou. Je bent nooit alleen, want hij gaat altijd met je mee. En dit cadeautje mogen jullie straks lekker van gebruiken op de zondagschool. Ja, nou willen ze allemaal een cadeautje. Maar Boas, wil jij hem voor mij openmaken? En probeer dan het papiertje mooi te houden, dan kunnen jullie nog even naar kijken straks. Maar dit is iets dat lussen ze niet, hoor. Dus dat komt helemaal goed voor de grote mensen. Ja, echt waar. Je houdt ons wel in spanning, Boas. Je houdt ons wel in spanning, zeg ik. Papa zegt gewoon open trekken. Doe maar, Boas. Goed zo. Wat is het? Nou, ik laat het even zien. Zijn jullie al met 15? Oh jee, anders hebben we te weinig. Juffen, meesters, nemen jullie zo mee? Dan kunnen jullie de kinderen allemaal wat lekkers geven, wat lekkere snoepjes. En er zit een hartje op. En dat hartje die staat voor dat de Heere God heel veel van jullie houdt en het komende seizoen met jullie meegaat. Hey, en dan wil ik nog één ding aan jullie vragen. Wat krijg je ook wel eens een cadeautje die niet zo leuk is? Krijg je wel eens een cadeautje die niet zo leuk is?
6: Ja.
5: Krijgen jullie ook wel eens een cadeautje die niet zo leuk is?
6: Ja.
5: Durf je daar wat over te zeggen? Wie heeft wel eens een cadeautje gekregen die hij niet zo leuk vond?
4: Heel vaak met het Sinterklaas op school. Sinterklaasfeest. Dan hebben heel veel andere kinderen hebben dan allemaal dingen. En dan heb ik nu maar 1 jaar gehad dat ik tenminste iets leuks kreeg. En dat was Boas.
5: Ja, is altijd ingewikkeld cadeautjes geven. Wij hebben vanmorgen ook een cadeautje gekregen. Het tweede nestje met konijntjes. Terwijl onze babykonijntjes nog maar 4 weken oud zijn. Cadeautje. Dank u wel, Heere God. Dus als er iemand is die zegt, joh, we zijn terug van vakantie, we kunnen wel een konijntje gebruiken, meld je even bij mij. Want we hebben nu dus waarschijnlijk 9 of 10 babykonijntjes. Hey, ik hoop dat jullie weten dat ook al krijg je soms een cadeautje van iemand die niet zo leuk is. Bijvoorbeeld dat iemand iets tegen je zegt dat niet zo leuk is. Dan krijg je dat cadeau dat je dan denkt, iemand bedoelt het goed, maar ik vind het niet zo leuk. Maar ik weet dat de Heere God van me houdt. En dat is de boodschap die jullie mee mogen nemen naar de zondagschool. We gaan een liedje zingen, die kennen jullie vast wel. Want die hebben heel veel gezongen vorig seizoen met de Happy Kids. En als er iemand is die zegt, ik wil ook wel met de microfoon mee zingen, ga je gang.

voordat jullie naar de zondagschool gaan, mag ik nog voor jullie bidden. Ja? Dus je mogen je handen vouwen, je ogen sluiten, je oren en je hart openzetten. Lief Vader in hemel, dank u wel voor alle kinderen, Heer. Dat ze bij ons mogen zijn en dat ze op vakantie mochten gaan en dat ze mochten uitrusten. En Heer, dat ze komende week of de week erop of de week daarop weer lekker naar school mogen, Heer. Dat ze weer mogen met hun vrienden kunnen spelen, dat ze weer mogen leren. En dat ze ook weer samen mogen groeien. En Vader, dan willen we u vragen, Heer, of u bij met ze mee wilt gaan. En eigenlijk weten we ook wel dat u dat doet, Heer. We zijn zo dankbaar dat u dat voor ze doet, dat u met ze meegaat en dat u alles blijft houden. En Heer, zo zegenen we de kinderen en ook de leiding van de zondagschool. En we vragen of u met ze meegaat, dat ze een mooie laatste zomer zondagschool mogen hebben. En dat ze van u mogen leren. Dank u wel, Vader, en maak ze straks weer veilig bij ons terug. Amen.

Psalm 100 zegt: bid om de vrede van Jeruzalem. Ik was heel blij toen mijn vrienden mij vroegen: ga je mee naar het huis van de Heer? En nu staan we echt in Jeruzalem, binnen de muren van de stad. Jeruzalem is prachtig gebouwd, met sterke en stevige muren. De stammen van Israël komen er bij elkaar. Zij zijn het volk van de Heer en ze brengen hem eer. Zo doen ze wat hij wil. Jeruzalem is de stad van David. Zijn nakomelingen regeren daar en ze spraken recht over het volk. Bid om vrede en rust voor Jeruzalem, voor mensen die houden van deze stad. Laat er vrede zijn in de stad. Laat er rust zijn binnen de muren. Ik bid om vrede in de stad, want daar wonen mijn familie en vrienden. Ik bid om geluk voor Jeruzalem, want daar staat de tempel, het huis van de Heer, onze God. We gaan nu kijken naar een luisterlied.

We zijn bijna aan het einde van het boek Joël. Nog twee preken en vandaag is het thema: de Heer is een toevlucht voor zijn volk. En we zullen lezen uit Joël 4, vers 1 tot en met 17. Mocht je een andere Bijbelvertaling bij je hebben dan de NBV 21, dan is het waarschijnlijk Joël 3, vers 1 tot 17. In dezelfde tijd dat ik het lot van Juda en Jeruzalem ten goede keer, zal ik alle volken bijeenbrengen en wegvoeren naar de vallei van Jozefat, om daar een oordeel over hen te vellen. Want ze hebben mijn volk, Israël, mijn eigendom, onder vreemde volken verstoord. Ze hebben mijn land verdeeld en om mijn volk het lot geworpen. Ze hebben jongens geruild tegen hoeren en meisjes verkocht voor wijn, om zich te bedrinken. Jullie inwoners van Tyrus en Sidon, en jullie Filistijnen, wat denken jullie wel? Willen jullie mij iets betaald zetten? Wilden jullie iets tegen mij ondernemen? Onmiddellijk laat ik jullie daden op je eigen hoofd neerkomen. Jullie hebben mijn goud en zilver weggenomen en mijn kostbaarheden naar jullie paleizen gebracht. Jullie hebben de inwoners van Juda en Jeruzalem aan de Grieken verkocht en hen zo van hun eigen grond weggerukt. Maar ik haal hen terug van de plaats waarheen jullie hen verkocht hebben. Jullie daden zullen op je eigen hoofd neerkomen. Ik laat jullie zonen en dochters door de inwoners van Juda verkopen aan de Sabeërs, een volk ver hier vandaan. De Heere God heeft gesproken. Doe deze oproep aan de volken. Bereid je voor op de strijd. Laat je helden aantreden. Laat al je strijders nu te strijden trekken. Smeet je ploegsgewaren maar om tot zwaarden en je snoeimessen tot speren. En laat de zwakken zich tot een held betonen. Haast je volken rondom, verzamel je. O Heer, zend dan uw legermacht daarheen. Laat ze optrekken, de volken rondom. Laat ze optrekken naar de vallei van Jozefat. Daar vel ik mijn oordeel over hen. Sla de sikkel erin. Het is tijd om te oogsten. Kom, de wijnperstreden. De persbak is vol. De kuipen lopen.

over. Zo talrijk zijn hun misdaden. Dichte drommen bijeen in de vallei van het oordeel. Nabij is de dag van de Heer, daar zal hij oordelen. De zon en de maan verduisteren, sterren doven hun glans. De Heer brult vanaf de Sion. Hij gromt vanuit Jeruzalem, zodat hemel en aarde beven. Maar voor zijn volk is de Heer een toevlucht. Een vesting is hij voor Israël. Dan zullen jullie inzien dat ik de Heer jullie God ben. Woon op de Sion, mijn heilige berg. Jeruzalem zal een heilige stad zijn. Vreemden zullen haar niet meer binnengaan. Geliefde havenlichters, kijkers via de stream. Er zijn van die Bijbelgedeeltes die ons troosten. Er zijn van die Bijbelgedeeltes die ons wakker schudden. En er zijn Bijbelgedeeltes die ons eraan herinneren dat God uiteindelijk het laatste woord heeft. En Joël 4 is zo'n Bijbelgedeelte die laat zien aan wie alle macht is in de hemel en op de aarde. Het hoofdstuk heeft grote woorden over de volken, over Jeruzalem, over Israël, over recht, over oordeel, over de dag van de Heer. En als we dit hoofdstuk lezen, dan zou je kunnen denken dat het vooral over oordeel gaat. Maar als we ons puur op het oordeel zouden focussen, dan missen we denk ik de belangrijkste boodschap. Want midden in dit alles, wat beeft en schudt, waar de leeuw brult, klinkt een zin die als een rots overeind staat. De Heer is een toevlucht voor zijn volk. Hij is als een vesting voor Israël. En dat is de centrale boodschap. Niet de macht van de volken. Niet de dreiging van oorlog. Niet de onzekerheid van de geschiedenis. Niet de kracht van menselijke machthebbers. Maar de Heer is een toevlucht voor zijn volk. Joël spreekt in de eerste verse over een toekomst waarin God het lot van Jeruzalem en Juda ten goede zal keren. En dat is belangrijk. Als we kijken naar de geschiedenis van Israël door de eeuwen heen, dan zien we dat het een geschiedenis is van lijden. Het volk is verdreven in slavernij, in ballingschap, in de diaspora. Jeruzalem, het is verwoest. Dit plaatje hangt op dat Colosseum, nee, niet op het Colosseum, die Arc de Triomphe in Rome. Waarin je ziet dat toen Rome Jeruzalem innam, dat ze de menorah en de schatten uit de tempel meenamen. Mensen zijn weggevoerd, verspreid over de hele aarde. Families uit elkaar gerukt. De pogroms. De vervolging. De oorlog. Eigenlijk is er bijna altijd sprake geweest van antisemitisme. Er zijn momenten geweest dat niet alleen maar de stad, het land, maar ook het volk leek te verdwijnen. Met het dieptepunt, de Holocaust, waarin 6 miljoen Joden zijn vermoord. De haat tegen Gods volk is door de eeuwen heen een duivelse activiteit. Tot op de dag van vandaag. En telkens weer zien we iets wonderlijks. Dwars door alle pijn, dwars door alle vernietiging heen. God vergeet zijn volk niet. En dat is een thema die als een rode draad door de Bijbel heen loopt. In Genesis 12 lezen we dat God een verbond sluit met Abraham. En hij belooft hen tot een groot volk te maken. Die belofte aan Abraham gaat over op Isaac. Die belofte aan Abraham en Isaac gaat over op Jacob. En ja, het volk gaat 400 jaar in slavernij in Egypte, maar God bevrijdt. Het volk wordt weer teruggebracht naar het beloofde land. En God sluit een verbond met David. En zijn koningschap zal een eeuwig koningschap worden.
En steeds weer opnieuw. Of er nou ballingschap is of dat er nou diaspora is, steeds weer opnieuw blijft God een God van trouw. Hij houdt zich aan zijn woord. Hij doet wat hij gezegd heeft. Hij heeft een eeuwigdurend verbond met zijn volk gesloten. En dat wil niet zeggen dat God nooit Israël zal corrigeren. Integendeel, de profeten zijn soms buitengewoon scherp. Dat hebben we ook bij de profeet Joël gezien. Wanneer Israël afdwaalt, spreekt God hen aan. Wanneer er onrecht is, spreekt God hen aan. Gods liefde betekent niet dat hij alles goedkeurt. Zeker niet. Gods oordeel betekent ook niet dat hij zijn volk vergeet. Dat onderscheid moeten we goed vasthouden. God kan zijn volk tuchtigen en tegelijkertijd blijft hij trouw aan zijn verbond. En dat geldt niet alleen voor Israël, dat is ook een geweldige waarheid voor ons. Want als onze relatie met God volledig zou afhangen van onze trouw... Ik vind jullie best allemaal lieve mensen en de meeste ken ik inmiddels aardig. Maar dan zou het niet goed komen. God is trouw. En daarom is er genade mogelijk. Daarom is de vergeving mogelijk. Daarom is de herstel mogelijk. Gods trouw is groter dan onze ontrouw. Gods trouw is groter dan onze ontrouw. Het kan zijn dat je denkt, maar ik heb God teleurgesteld. Ik heb fouten gemaakt. Mijn geloof is zwak. Misschien heb je wel te weinig gebeden of te weinig vertrouwd. Luister dan wat het evangelie zegt. Onze hoop begint niet bij hoe sterk wij God vasthouden. Onze hoop ligt in het feit dat God ons vasthoudt. Hij laat niet los wat zijn hand begonnen is te doen. Lieve mensen, dat is genade. En dat zien we ook bij Israël. God is niet een God die vandaag zegt, ik doe dit en morgen wat anders. Hij bedenkt zich niet. Hij is trouw. Zijn woord staat vast. Zijn beloften hebben gewicht. En daarom mogen we ook positief kijken naar Israël. Niet omdat Israël volmaakt is. Niet omdat we met iedere beslissing van de Israëlische regering het eens moeten zijn. Maar omdat Israël in de Bijbel een bijzondere plaats heeft in Gods heilsplan. Ze zijn Gods geliefde verbondsvolk. En wij hoeven Gods trouw niet te verbeteren. We mogen haar eenvoudig geloven. En na de eerste versen van het gedeelte wat we gelezen hebben, wordt de profeet scherper. God spreekt over de volken die zijn volk hebben verspreid en verdrukt. Hij spreekt over mensen die Gods volk als handelswaar hebben behandeld. Jongens en meisjes die werden verkocht om naar de hoeren te kunnen gaan, om drank te kunnen kopen. Mensen werden weggevoerd. Families werden uit elkaar gerukt. En God zegt, ik heb het gezien. Ik heb het genoteerd. Het is bekend. Ik weet wat er gebeurt. En dat is een belangrijke boodschap. Want soms lijkt het alsof onrecht wint. Soms lijkt het alsof de machtige mensen altijd gelijk krijgen. Soms lijkt het alsof dat degene met het grootste mond altijd het laatste woord heeft. Slachtoffers worden nog wel eens vergeten. Maar God zegt, ik vergeet niets. Dat is zowel een troostende als een ernstige boodschap. Ernstig voor degene die kwaad doen. Troostrijk voor degene die moeten lijden. God ziet wat wij niet zien. God kent de volledige waarheid. Wij zien vaak maar een deel. Wij kennen de geschiedenis maar voor een stukje.
We kennen de motieven niet van de mensen. We weten niet wat er zich achter gesloten deuren afspeelt. Maar God, Hij weet het. En daarom is het zo mooi dat we in de Bijbel mogen lezen dat uiteindelijk het oordeel is aan de Heere der Heren. En dat is belangrijk voor de Joden, dat is belangrijk voor ons als christenen. We mogen geloven dat God uiteindelijk recht zal spreken. En daarom, lieve mensen, hoeven wij zelf geen rechtertje te spelen. Wij hoeven niet iedere vijand die ons iets kwaads aandoet terug te betalen. We hoeven onrecht niet met onrecht te beantwoorden. We mogen dat aan God overlaten. En dat geeft rust. Wij hebben een andere taak, een andere opdracht. Wij mogen het evangelie verkondigen. We mogen mensen brengen bij het kruis. Uitnodigen tot bekering. En dat is ook de boodschap die hier doorheen klinkt. Ik denk dat ik een dia achterloop inmiddels. Door het hele evangelie heen en ook door de profetie heen klinkt de uitnodiging: kom. Kom tot Jezus. Want bij het kruis ontmoeten Gods gerechtigheid en Gods genade elkaar. Amazing grace. Bij het kruis ontmoeten Gods gerechtigheid en Gods genade elkaar. Vanaf vers 14 klinkt opnieuw de aankondiging van de dag van de Heer. Zoals we gezien hebben op meerdere plekken bij deze profeet. Het zal een dag zijn van beslissing. Een dag waarop God recht spreekt. Een dag waarop de zon en de maan verduistert. Van de week hebben we ernaar kunnen kijken. Die zonsverduistering. En het is indrukwekkend. Maar wat zal het zijn als de zon en de maan verduisteren? Als het licht uitgaat. Zelfs de sterren verliezen dan hun glans. En dan klinkt dat donderende woord. De Heer brult vanaf de Sion. De hemel en aarde beven. Van de week in mijn stille tijd kwam ik dezezelfde woorden tegen bij de profeet Amos. En het klinkt indrukwekkend, angstaanjagend. Doreen en ik zijn in Kenia in de Masai Mara een keer uit de auto gestapt om onder een boom te gaan picknicken. Samen met een vriendin en een chauffeur. En toen we het kleedje hadden neergelegd en de eerste eters waren, stond er een leeuw op uit het hoge gras. Op maar 300 meter. En we wisten niet hoe snel we weer in de auto moesten komen. En de gids zei: jullie hebben mazzel gehad. Hij was op huwelijksreis. Hij had wat anders te doen. En een leeuw in het Noorden Dierenpark, nee, Wildlands heet het tegenwoordig, ziet er indrukwekkend uit. Maar een leeuw zonder hek op 300 meter. We hebben het droog gehouden. Maar het was wel eng. En als de Heer brult vanaf de Sion, dan is dat wel iets om naar te luisteren. En weet je, de Bijbel geeft een ander beeld van de Heere God als dat er over het algemeen in de maatschappij is. De Heere God is geen vriendelijke oude man die alles wel prima vindt. Hij is niet als Sinterklaas of de kerstman. God is heilig. God is rechtvaardig. Hij is machtig. Hij is koning. En er komt een moment waarop God de geschiedenis tot haar bestemming zal brengen. En voor sommige mensen zal dat angstig zijn. Maar als we weten dat we kinderen van de Allerhoogste zijn, zal het een dag van bevrijding zijn. Wanneer de Heer Jezus terugkomt, zal God recht spreken. Voor christenen is dat geen moment van wanhoop. Het is het moment van redding en hoop. Wanneer de Heer Jezus terugkomt, zal Hij niet alleen maar komen om te oordelen. Maar Hij komt om zijn koninkrijk volledig zichtbaar te maken. Hij komt om het kwaad definitief te overwinnen, zijn volk te verzamelen, te herstellen wat gebroken is, om vrede te brengen. En daarover spreekt de profeet Joël ook al. Lieve mensen, als we kijken naar de wereld, dan kunnen we angstig worden.
De beelden uit de Oekraïne, die al zoveel jaren tot ons komen, kunnen ons angstig maken. Ik heb een rijtje leiders daar in het midden in kleine beeldjes ertussen gezet, omdat ze aan de ene kant grote leiders zijn, maar het zijn maar kleine mannetjes. Egoïstisch. We zien haat in de wereld. Een Jood met een keppeltje, alsof het een schietschijf is. De wereld wordt beheerst door hebzucht, wellust van macht, droogte. Het aantal branden is ongekend. Antisemitisme, christenvervolging, politieke spanningen, polarisatie, mensen die tegenover elkaar opstaan. Wat een wereld waarin we leven. Waar gaat het heen? En de profeet Joël die zegt, maar weet dat ondanks alle gekkigheid waarmidden wij leven, en er is er één die regeert, koning Jezus. God regeert. En dat betekent niet dat we al die ingewikkelde dingen die om ons heen gebeuren kunnen verklaren. Dat hoeven we niet te doen. We kunnen niet bij al die dingen die gebeuren kunnen zeggen, kijk, deze profetie wordt nu vervuld. Dat hebben ze al eeuwenlang gedaan en we weten niet wanneer precies wat vervuld wordt. Maar één ding mogen we zeker weten. God heeft de wereld, God heeft de geschiedenis in zijn hand. De toekomst is niet duister. We hebben een toekomst vol van hoop. En daarom zingen we, He's got the whole world in his hands. Wat een zegen is dat. En na al die machtige beelden van het journaal, vanuit Joël, is dit iets wat we mogen weten. Hemel en aarde zullen beven. De dag van de Heer zal komen. Maar voor zijn volk is de Heer een toevlucht. Een vesting is hij voor Israël. Een vesting, een toevlucht. Een toevlucht, een plek waar je heen vlucht als er gevaar drijft. Een plaats van bescherming, een plek waar je veilig bent. En dat staat symbool voor God. Dat is geen welvaartsevangelie. Sommige mensen zeggen, als je maar gelooft, dan komt alles goed. Dan krijg je alles wat je hartje begeert. Maar dat heeft Jezus nooit beloofd. De Heer Jezus heeft gezegd, in de wereld zou je het zwaar te verduren krijgen. Maar hij voegde eraan toe, heb goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. Dat is de christelijke hoop. Niet dat we nooit door een storm zullen gaan, maar dat Jezus bij ons is in de storm. Niet dat we nooit ziek zullen zijn, verdriet zullen hebben of verlies zullen kennen. Maar God laat niet los. Er is geen belofte dat we nooit vervolgd zullen worden. Maar Christus is bij ons. Hij is onze toevlucht. In dit alles wil ik ook een moment gebruik maken om iets te zeggen over de relatie die wij als gelovigen anno 2026 met het volk Israël mogen hebben. En dit gedeelte laat mijn zin zien dat we het volk Israël en haar regering niet mogen of moeten verketteren. We leven in een tijd waarin het journaal en vele nieuwszenders zeer negatief zijn over Israël. Maar ook vaak zeer gekleurde informatie geven, onjuiste informatie. En daarom is het goed om ook vanuit andere kanalen te horen wat er is. Feiten van beide kanten moeten we horen. Niet om verder te polariseren, maar om te weten wat er echt gebeurt. En waarom is dat belangrijk voor ons in onze tijd? Omdat we door het geloof met Israël verbonden zijn. We zijn als gelovigen uit de volken, als wilde takken op de edele olijfboom geënt. Dat is het beeld wat Paulus gebruikt in Romeinen 11. We hebben de Bijbel ontvangen vanuit Israël. De profeten waren mensen uit Israël. De apostelen kwamen uit Israël. De Heer Jezus zelf was een Jood. Onze Heer werd geboren uit het volk Israël, groeide op in Israël, sprak de schriften van Israël, vierde de feesten van Israël, ging naar Jeruzalem, stond op uit de dood nadat hij daar ook was gestorven.
En daarom is ons geloof geen geloof zonder deze wortels. We zijn verbonden met een verhaal dat al lang begint voordat de kerk bestond. We zijn nauw verbonden met het volk van God, waarmee hij zelf een verbond sloot. Wij zijn niet de vervanging van Israël. We mochten erbij komen. Israël is en blijft het verbondsvolk van God, zijn oogappel. En daarom bieden we Jeruzalem de vrede toe. Shalom voor Israël. Shalom voor Jeruzalem, de stad van goud. Moeten we dan allemaal pro-Israël zijn? Moeten we dan onze oogkleppen opdoen en niet kijken naar wat er gebeurt, wat niet goed is? Nee, dat is niet verstandig. Maar God zelf roept zijn volk de verantwoording. Dat hoeven wij niet te doen. Maar God roept ook de vijanden van Israël ter verantwoording. En twee keer in het gedeelte wat we gelezen hebben, staat dat de daden die mensen tegen Israël doen, op hun hoofd, eigen hoofd, terechtkomen. En dat is wel een ernstige waarschuwing. Wees wijs hoe je denkt en spreekt over Gods volk. En dan komen we bij Jezus. Want de Bijbel is uiteindelijk niet een verzameling van profetieën over Israël, volken en oordeel. Maar de Bijbel wijst in en door alles heen op onze meester. Christus is het centrum. Bij het kruis zien we iets wat we nooit zouden kunnen bedenken. De heiligheid van God neemt het oordeel serieus. Maar die heiligheid van God, daar komt ook de genade vandaan. Bij het kruis mogen we horen, God doet recht. Bij het kruis mogen we horen, God heeft lief. En daarom is het evangelie zo krachtig. We hoeven en kunnen onszelf niet te redden. We hoeven niet onze eigen gerechtigheid te produceren. We mogen naar Jezus toe. En daarom klinkt het ook vanmorgen, kom naar mij. De Heer Jezus is de hoop voor Israël. De Heer Jezus is de hoop voor de volken. Hij is de hoop voor de kerk. Hij is mijn hoop. Hij is jouw hoop. Hij is de Messias. We komen aan bij het einde van de preek. Vers 16 zegt dat heel Israël zal weten dat de Heer hun God is. Gods doel is niet alleen hun veiligheid. Gods doel is de verbondenheid. God wil dat zijn volk hem kent. En dat is waar het uiteindelijk om draait. Misschien zeggen we wel en hopen we wel dat God onze omstandigheden zal veranderen. En bidden we het liefst, Heer, neem mijn problemen weg. Geef mij zekerheid, zorg dat alles goed komt. Maar God zegt, ken mij. En weet je, dat is veel belangrijker dan al dat andere. Want als we God kennen, dan hebben we een anker wanneer het stormt in ons leven. De Heer is een toevlucht voor zijn volk. De Heer is een schuilplaats voor jou als je door moeilijke situaties heen gaat. Wat de toekomst te brengen mogen. We mogen weten dat we niet vanuit de angst hoeven te leven. We worden opgeroepen om wakker te zijn. Om te bidden. Om verstandig te zijn, om recht te doen, om Israël te zegenen. Om vrede te zoeken. Om het evangelie te verkondigen. Zelf of anderen uit te nodigen voor de Alpha-cursus. Het is een gekke wereld waarin we leven. Maar we hoeven niet bang te zijn. De Heer is een toevlucht in een vesting voor de zijne, dus ook voor jou en voor mij. Amen. Nu ben ik een blaadje kwijt. Ja. Josephine had net nog een lied, die doen we straks na het gebedsmoment. En we gaan nu eerst zingen Als God zijn stem doet horen in Israël.

Ja, en eigenlijk, ik heb me net vergist, was nu dat Bijbelgedeelte die ik net voorlas. Maar het neemt niet weg. De boodschap blijft hetzelfde. In Psalm 122 roept God ons op om te bidden voor het volk van Israël. En we hebben een lied, dat gaat daarover. We hebben hem één keer eerder gezongen, begreep ik, van Margriet. Maar hij was voor mij nieuw, dus we hebben hem niet zo heel veel gezongen. Maar het is een prachtig woord. En die zegt, wij bidden je vrede toe, Jeruzalem, en rust binnen je muren. Ja, en na de preek die we net hebben gehoord, kunnen we niet anders dan daarna een gebedsmoment inplannen, waar we natuurlijk voor onszelf mogen bidden, maar ook zeker bidden voor het volk van Israël. Laten we het met elkaar zingen.

0: Laten we samen bidden.
1: Voor de vrede van Jeruzalem. Dat we bidden, mogen bidden, Heer, voor uw land, uw volk, die daar woont, uw volk die in oorlog is. Vader, ik wil zo bidden, Heer, dat ze de Heer Jezus mogen kennen, dat ze tot bekering komen. Heer, wees met uw volk, leid hen, Heer. Wees ook met uw volk hier in ons land, Heer, die hier veracht en vernederd worden. Vader, wil een keer brengen in het lot. Heer, dank u daarvoor voor en mogen bidden, Heer. Want u bent de machtige van Israël. U komt tot uw doel, Heer, met uw land, met uw volk. Eenmaal zal u regeren, Heer, van pool tot pool en van zee tot zee. En dan zal alle knie zich buigen en belijden dat Jezus Heer is. Vader, wees met Israël. Zegen uw volk, Heer, in Jezus' naam. Amen.
2: Voor de familie Knoester, die werken onder de Joodse mensen en daar het evangelie brengen, John Pex. Heer, u kent ze. En u kent het verlangen van hun hart dat juist ook de Joodse mensen mogen gaan ontdekken wie u bent, de Heer Jezus, de Messias. Heer, we zijn dankbaar als we de verhalen horen dat de kerken daar ook mogen groeien. Dat er meer en meer soldaten ook zijn die, als ze uit het frontlinie komen, dat ze tot rust komen bij u, bij de kerken. Dat ze het evangelie horen. En dat er velen zijn die hun knieën buigen. Heer, waai met uw Heilige Geest. Trek de mensen met de koorden van uw liefde tot uw eigen vaderhart. Heer, we bidden voor de kerken, ook in de Gazastrook. Ook op de Westbank. Heer, wilt u daar ook uw vrede geven? Heer, mag er een verandering komen in het Midden-Oosten. Mag er daadwerkelijk shalom zijn. Heer, dat de volken niet in haat leven, maar dat ze in liefde leven. Heer, we hebben de tekst uit Genesis 12 even op het scherm laten zien. Dat u aan Abraham belooft dat u hem een groot volk maakt. Dat u hem zal brengen naar het land van de belofte. Maar daar heeft u ook al gezegd dat wie het volk Israël zegent, zelf gezegend zal worden. Heer, en we bidden die zegen ook de volken toe. Heer, dat ze stoppen met haat, maar dat er liefde mag zijn. Dat zoals de profeet Jesaja zegt, dat op de heerbaan tussen Egypte en Syrië uw naam geloofd en geprezen zal worden. Heer, uw woord is waar. En we bidden, Heer, dat dit ook bewaarheid zal worden. Dat mannen als Afif in Amman daar ook het evangelie mogen brengen. Heer, dat ze daar de kerk mogen bouwen, ook in Jordanië. Heer, dat we mogen zien dat er een verandering gaat plaatsvinden. Heer, waai met uw geest. Kom tot uw doel. Laat de wereld versteld staan. Heer, we kunnen het bijna niet voorstellen dat er vrede zal zijn in die regio. Maar we weten dat bij u niets onmogelijk is. U bent de vredevorst. Heer, dank u wel dat u uiteindelijk de hele wereld in uw hand heeft. Geprezen zij uw heilige naam. Amen.
1: Dank u wel, Heer, dat u een getrouwe God bent, Heer. Heer, dat we dat ook aan Israël mogen zien, Heer. Heer, ja, als we daaraan denken, Heer, normaal gesproken zou ze al lang weggevaard zijn, Heer. Maar u bent trouw gebleven aan uw volk, Heer, en u bent trouw aan ons, Heer. En daarna mogen wij zien, Heer, dat u werkelijk God bent. Dat u onze God bent, dat u onze Vader bent, Heer. En dat we tot u mogen bidden, Heer. Met alles wat ons dwars zit, met alles wat ons blij maakt, Heer. Zoals het ook tegen de kinderen gezegd is, Heer. Heer, als zij ook weer een nieuwe schooljaar starten, Heer. Heer, wilt u dan ook hen heel dicht nabij zijn, Heer. En ja, dat zij ook weer met een goed gevoel naar school mogen gaan, Heer. Heer, en wilt u hen ook helpen, Heer. Heer, zo wil ik u ook bidden, Heer, ook voor de zieken, Heer. Heer, u kent ze, Heer, en ik wil u ook heel speciaal bidden, Heer, voor Jan, Heer. Wees hem ook heel dicht nabij, Heer. Wilt u uw handen over hem uitstrekken, Heer? Hij is al zo lang ziek, Heer. Heer, vandaag mag hij zijn verjaardag vieren, Heer. Heer, dank u wel, Heer, dat hij ook steeds zijn vertrouwen op u stelt, Heer. Heer, en zo bid ik ook voor Annette, Heer, en voor Sandra. En voor Dita, Heer, en ja, er zijn zoveel, Heer, die ja, uw kracht ook zo nodig hebben. Heer, wilt u ze omringen met uw liefde en wilt u ze genade schenken, Heer. Dank u wel, Heer, dat u gebeden verhoort, Heer. Dank u wel, Heer, dat u bij Josephine was, Heer. Dat u haar zo'n geweldige week hebt gegeven, Heer. Dat zij ja, ook uw kracht en uw liefde heeft gezien, Heer. Heer, u bent een groot God en een liefdevolle Vader. Dank u, Heer, dat u altijd bij ons bent. Amen.
0: Vader, dank u wel voor ja, vanmorgen uw woord wat geopend is. Wat gesproken is, dat u tot onze hart hebt gesproken. Dank u wel. Het getuigenis van uw volk Israël. Dat we in een tijd leven, Heer, dat we heel veel dingen mogen zien. Wil u ons ook naartoe de ogen en het hart geven, Heer, dat we met uw ogen mogen kijken naar uw volk. Wil u bidden, Heer, voor de broeders en zusters in Nederland, wereldwijd, dat ze dat mogen gaan onderscheiden, Heer, wat de positie van uw volk is. Wil het zegenen, Vader. Wil u bidden, Heer, voor, ja, voor Bert, Heer, die onderweg is naar Rusland. Wil u handen op hem leggen. Wil de bediening zegenen, Heer, voor Mission Possible. Dat het allemaal goed mag zijn. Wil een stuk veiligheid geven, Heer. Ook met Marina zijn, die steeds maar weer thuis blijft. Heer, wil haar ook uw bijzondere zegen schenken. En ja, wil ik beleiden, Vader, dat we in een land leven, Heer, dat soms zo, of soms in de regel zo vaak van u afdrijft. Zulke keuzes maakt die niet uw weg zijn. Wil ook daarin tegemoet komen, Vader. Wil ons dat vergeven. En ja, wil maar in soeverein tot uw machtig doel komen, ook in ons land. En we zien uit, Heer, naar een toekomst vol van hoop. We prijzen uw naam. Uit genade. Amen.
3: Ja, Heer, wat vragen we veel? Hardop, in stilte. We beseffen ons soms niet altijd, Heer, maar ja, we vragen veel van u. Maar we weten ook dat u van ons houdt, dat u met ons meegaat en dat u ons genadig bent. En Vader, dank u wel dat u luistert naar alle gebeden die hardop en in stilte zijn opgezonden naar uw Heer. Dank u wel dat u ermee aan de slag gaat. En dat u dat doet op uw wijze en op uw tijd. Want u weet wat het beste is voor ons. Vader, dank u wel voor deze dienst. Dank u wel voor dit moment, Heer. En zegen ons de komende week dat we weer allemaal op onze eigen dingen hebben, Heer. Ga met ons mee. Amen.
4: Lied aangevraagd, het zou bij de getuigenis zijn. Toen zijn we het even vergeten, maar gaan we het nu doen.

Jozefine, zie ik even niet meer. Maar een mooi lied heeft Jozefine uitgekozen. Oh, die is bij de crash vandaar. Korte vertaling voor de mensen die het niet helemaal meekregen. Het lied zegt, er is alleen maar plek voor liefde in het hart van God. Kom zoals je bent. En vanuit de ashes, het as maakt hij iets moois. Daar kwam het een beetje op neer. Dus kom zoals je bent, maar hij gaat iets met je aan de slag en maakt iets moois van je. Dat was denk ik de boodschap van het lied. Nou, wij gaan naar het volgende lied doen. En tegelijkertijd is ook de collecte. Fijn dat de kinderen er weer zijn. Het is het lied Al u die reuzen verslaat en bergen verplaatst.

0: Nou, we zijn bijna aan het einde van de dienst. En er is al stilgestaan dat de school weer bijna gaat beginnen. En normaal doen we de zegen voor iedereen. Maar ik wil eerst beginnen met een zegen te bidden voor de kinderen. En als jullie willen, mag je erbij gaan staan. Mag je zelf je handjes open doen. En daarna een zegen voor iedereen. Lieve Heer Jezus, dank u wel voor onze kinderen en voor het nieuwe schooljaar dat voor hen begint. Dat we mogen weten dat u met hen meegaat iedere dag opnieuw. En we bidden voor een veilige en een fijne plek op school waar ze zichzelf mogen zijn. Waar ze zich geliefd en gezien mogen weten. Bescherm hen tegen pesten, buitensluiten en angst. Geef een lieve juffer en meesters goede vrienden om hen heen. Wilt u hen ook helpen dat ze goed kunnen leren, begrijpen wat ze moeten leren. Dat we een plek geven in hun hart, in hun hoofd. Geef hen rust, wijsheid, nieuwsgierigheid, plezier in het leven. En als iets moeilijk is, help hen om niet op te geven. We bidden voor mooie vriendschappen. Help hen om zelf een goede vriend of vriendin te zijn. Om te delen, te luisteren, elkaar te helpen. En op te komen voor iemand die alleen staat.
1: Altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regen op komst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters van Defensie gestuurd. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Alle slachtoffers komen uit Polen. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hoge Land.
3: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.

0: Daarnaast staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
1: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
2: Omroep Het Hoge Land.

Vrouw was ik onbezon. Als leutje jong had hij vrolijk niks te klokken. En wie woonde mooi in Lappersom? Toen woonde ik met ons moeke en ons pabbe. Mijn grote breuer Henk en mijn leutje breuer Mans. En ook al was het doorlog, wie waren sommen? Gewoon een mooi gezin, leven tussen soldaten, familie en kameraden. Vreugde maar ook de troon. De mout nooit verluizen en hopend op gooien dogen. En ondanks alle tegensloot, denk ik volk aan hout. Was een hout wezen kon, stik de moord. Het wordt nooit meer als het was. Deze is vermoeken en verpabben en verlutje mans.

die bewuste dag kwam dan de inslag. En dat terwijl ik nog een kind was. Het ging zo, wie luid me over strootzaken, overal ze doden en wie haden in de goten. Dat wie snel naar huis moest, naar de kelder. Dus Henk en ik verruut en wie runde al sneller. Maar toen wie door naar binnen chasden, een granaat op ons hoofd van de kanne.

Lucht van je jeugd, goede lood te passen. Of eigenlijk ben je altijd te dood. En als je angst bent en het woord vrouwen dat waard.

zit op de broodstaal en daar zak je op een spoor. Dan komt toch altijd te kort. Dan aten we nog poffert en bonen op de weg. Stel weer als die zon nog lijkt. Dan zien wie nijdt, je bent met er een. Wie zien gewoon business life.

0: Sound. Omroep het Hogeland.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenopkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw twee Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water over de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om Poolse pelgrims die op weg waren naar huis na een bezoek aan Bosnië en Herzegovina. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terechtkwam en kantelde. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. 2 baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Het weer, zon en wolken.

0: begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hogeland.
2: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, dan mag je maar.
3: Technischexpertjansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
1: Omroep het Hogeland.

Verdomme Kees, alweer een jaar vandaag dat jij begraven bent. Gek toch hoe vlug dat went. Want God je weet, ik mocht je erg graag. Ik wist wat ik aan je had. Nou ja, hoe noem je dat?

haar niet ziet. Ik weet het eigenlijk niet. Het gaat allemaal toch doodgewoon zijn gang en het draait, bedenk ik nou, hier ook wel zonder jou.

0: vrees, Kees.
1: Verdomme Kees, ik weet het nou niet meer. Ik denk steeds aan wat je zei. Het gaat allemaal voorbij.

begon, niks nieuws onder de zon. Maar dat is niet waar, want jij was enkel jij. Jij hebt hier rondgedwaald en dat wordt nooit herhaald.

Ik zei een droge vlijm en heb het nou meer zin. Het is net of gijs van mijn zout, hier boven dikke woot. En mengelmaus van zout en zuid, dat is wat meer rood.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. In het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters naar België gestuurd om te helpen bij het blussen van de natuurbrand in de Ardennen. Die breidt zich nog steeds verder uit. De helikopters kunnen per keer 1000 liters water op de vlammen gooien. Omdat het vandaag minder warm is en er regen is voorspeld, denken hulpdiensten dat het gaat lukken om de brand onder controle te krijgen. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma. Gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijf.

0: dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
1: Technisch expert Jansen,
0: technischexpertjansen.nl.
2: Omroep het Hoge Land.

Vrouwen. Wel het night van vroeger in de Boffenstad, een oom die een horrible zegt. Door speel je als kind in je wereldje klaar, al dreun kom je door voor terecht. Verdijn is dat pikkel, hij schimde ze brak, verdaan er is beenmeske weer. Of zo de vindam, hoge zand of de afschiel, toch steeds, dat vergeet je nou weer.

weer en die stil, verheelde ze, die spon en stuit. Mok zit op de broodstaal, de zakje op een spoor, dan komt toch altijd te kort. Dan hadden we nog poffert en bon de weg, stel weer als die zon nog lijf. Dan zien wie neigt, je bent met er een, wie zien gewoon business life. Vroeger, vroeger, wat gaat de tijd al vroeg?

Toes van tjoer, niks geen wachten in de file, niks geen avond tegen kinder, niks geen drijweek boetlandsproden. Wie bliep maar toes van tjoer, geef kar en knie nou zoveel vreten, zal mevrouw's Blom ook nooit vergeten, scheelt ons vijftig aan zich koorden. En dan gaan we een dagje toeren, oor om Jibbe en Tanjo, of een dagje vogels, king en klauwers meer. Nog een dag of wat met kinderen, oor een dag en toen of zo, maar wie sloop dit reis op ons eigen bed? Wie bleef maar toes van het jaar, niks geen koffers vol bepakken, niks geen Duitsers die of snakken, niks geen bingo ver van hoes. Wie bleef maar toes van het jaar, geen gesleep met rolden heet, noord een wc woon vreemd op zeet net, of wassen in een muntjesdoes.

tegen kinder, niks gaan drijven, ik boet langs broden. Wie blieb maar toes van het joor, geef kat en knie nou zoveel vreten, zal buurvrouw's blam ook nooit vergeten. Schild

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. In het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in Hongarije zijn 12 mensen uit Polen om het leven gekomen. Zeker 10 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm terecht kwam en kantelde. De Hongaarse politie denkt dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen is het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Omroep het Hoge Land.
1: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor alle service en af op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
2: Technisch expert Jansen, nummer 1.
1: Technisch expert Jansen.nl.
3: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
4: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
5: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen is al meerdere keren een andere richting opgegaan door de wind. Die stuwt het vuur steeds weer een andere kant op. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er regenopkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een appartementencomplex in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd en mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker naar beneden gebracht. Nadat de brand geblust was, is er onderzoek gedaan. De politie houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. In Enschede heeft de politie gisteravond een zogeheten skinnybike van de weg gehaald. Deze fiets, een soort fatbike, maar dan met dunne banden, was opgevoerd en kon 120 km per uur halen. Agenten troffen in de stad een groep jongeren aan die op fatbikes en skinnybikes reden. Ze sloegen op de vlucht met hun fietsen, maar konden al snel worden aangehouden. De skinnybike is door de politie in beslag genomen en wordt vernietigd. De eigenaar krijgt een forse bekeuring. De storing in de metro van Amsterdam is verholpen, meldt stadszender AT5. Rond 12 uur vanmiddag viel alles stil door een storing in het verkeersleidingensysteem. Sommige metrostellen moesten worden ontruimd. Een half uur geleden kwam het metroverkeer weer op gang, zegt vervoersbedrijf GVB. Het weer, het is bewolkt met af en toe zon. Het is overal droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Morgen eerst regen, daarna wisselvallig en ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: Het volgende nummer, dat is een blues. En ja, een blues is toch altijd een nummer wat over problemen gaat. En het probleem van deze blues ben dat er zit nog een knoop aan. En er zit ook geen rits in. Er zit zo'n allemaal kotje aan die gauw in toes is. En dat ben het probleem van deze blues en dat vers krijgt in Geen Medium Blues.
1: Oeh ja.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Het vuur wordt door de wind steeds een andere richting opgestuwd. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er wat regenopkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een woning in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit op de zolder van het huis. Er was toen niemand thuis. De bewoners van naastgelegen woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. De politie doet nog onderzoek en houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. 4 kunstwerken uit de 15e eeuw zijn vannacht gestolen uit een museum op Sicilië. Dat maakt het Italiaanse ministerie van Cultuur bekend. Het gaat om renaissancewerken van Antonello da Messina. De dieven wisten de alarmsystemen te omzeilen en kwamen zaterdagavond de tentoonstellingsruimte binnen. Op dat moment was buiten een groot festival aan de gang. Een klein schilderij is meegenomen en 3 panelen die onderdeel zijn van het belangrijkste werk van da Messina. Volgens de cultuurminister is het werk van buitengewone waarde. Beachvolleybalsters Katja Stam en Raisa Schoon hebben goud veroverd op het EK in Polen. In de finale rekenden ze overtuigend in 2 sets af met het team van Spanje. Door het winnen van het EK is nu ook een ticket binnen voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Het weer, het is bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Ook morgen nog af en toe regen. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: Technisch Expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

buik. Het miggelt storig, hij heeft geen zin op zaak. Hij drinkt wat spiritus en praat wat lusse wol. Als deken biedt sloot, dat nijsblad van nul. Oh ja, als deken biedt sloot,

In de stad door zons om moree. Zo leeft hij op de raad van het leen. Het hoofdstation, ja dat is zijn plekje. Hij zit er altijd op zijn eigen stekje. Oh ja, hij zit er altijd op zijn eigen stekje.

gelopen ging, dat de roepie. Dat mocht je alles zo groot zijn, iets met mega, boegewoon, onvoorstelbaar. En oindeloos en iets met giga, maar ook groots. Nog zo'n woord dat mijn geval nooit beschreven kan.

schreef ik niet dat je verdient. Omringd is nooit te down, ook al bewaar je dat nou. Maar op de vroeg waar het betekent voor mij. Waar ik nooit wat te zeggen, hoe kan ik dit toch uitleggen? Ik gaf niet moois, maar ook zware tip. En bleef toch nog bestaan.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij mij.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en bietelhaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Blushelikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada is een petitie om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen al 200.000 keer ondertekend. Volgens de initiatiefnemers ondermijnt de in Nederland geboren Hoekstra de diplomatieke relatie tussen Canada en de VS. Zo stelde Hoekstra deze zomer dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor president Trump en de Canadese premier Carney. De stap om een ambassadeur uit te zetten kan alleen worden gezet door de Canadese regering, maar die is niet uit op een ruzie met de VS vanwege de handelsrelatie. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum vier zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben drie panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Eredivisie voetbal heeft FC Groningen met ruime cijfers gewonnen van ADO Den Haag. Het werd 4-1. Feyenoord gaf een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. In de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. PEC Zwolle wist tegen FC Twente als eerste te scoren, maar verloor uiteindelijk met 3-1. Het weer bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Morgen eerst af en toe regen, daarna ook wat zon en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: technischexpertjansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Blushelikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada is een petitie om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen al 200.000 keer ondertekend. Volgens de initiatiefnemers ondermijnt de in Nederland geboren Hoekstra de diplomatieke relatie tussen Canada en de VS. Zo stelde Hoekstra deze zo. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6 uur tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. Het wordt 19 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: Marianne. Technisch expert
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. De regio heeft de bestrijdingscapaciteit bereikt en heeft hulp ingeroepen uit de rest van het land. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft twee Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept inwoners op om niet ongevraagd naar de Hoge Venen te komen. Veel mensen komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Het gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een drukbezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen, dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. In de tweede speelronde van de Eredivisie voetbal wist Ajax niet te winnen van SC Heerenveen. Ajax stond lang voor, maar miste ook veel kansen. Heerenveen kon in de slotfase de gelijkmaker binnenschieten. Het werd 2-2. Eerder vanmiddag gaf Feyenoord een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. Ook in de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. FC Twente won met 3-1 van PEC Zwolle. ADO Den Haag FC Groningen werd 1-4. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt dan af tot 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
3: TechnischExpertJansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij mij.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doet je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn twee mensen om het leven gekomen bij natuurbranden. In de tuin van een huis op het eiland Salamina zijn de lichamen gevonden. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het Griekse eiland woeden meerdere branden. Meerdere woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. En ook nog steeds brand in de Belgische Ardennen. Daar is al 3000 hectare in de as gelegd. Het vuur is moeilijk te bestrijden. Door de wind verandert de richting steeds en de bestrijdingscapaciteit in de regio is bereikt. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept mensen op om niet naar de Hoge Venen te komen. Veel inwoners komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen dat de Spaanse autoriteiten hen asiel verlenen in plaats van hen terug te sturen. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord. De hond is in beslag genomen door de politie. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt af tot een graad of 14. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met wat zon en het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Het boe mag nog een beetje leren. Wanneer we zwanger, ben ik met de stier in de rug, geloof ik. En ik zei dan, ik ben Noordeling. We gaan naar het hoofdstation en staat de tweede perron. Ik weet niet of ik er wel eens weg ben, ik neem aan van wel. Ik vind het station altijd iets, ja. Aan de ene kant mooi en aan de andere kant minder mooi. Mooi als je aankomt, of je hoort mensen af. En minder mooi als je ze wegbrengt. En door overgaat dit versje, tweede perron.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met de natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn nu ingeschakeld. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Ook 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. Volgens de Marokkaanse autoriteiten gingen dit weekend weer oproepen rond op sociale media om naar Ceuta te komen. Gisteren zijn honderden migranten daarvoor opgepakt. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het regenen. En ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon. Het wordt morgenmiddag 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma. Gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: Hey.
1: Even overwogen om het openbaar. Even overwogen om persoonlijkheid. Best wel kwetsbaar, publiekelijke platform. Maar juist om die positie koos ik open kaart. Juist in die positie moet je het kaart trekken. Alles heeft een reden, ik geloof in dat. Ben zo weer terug, dan kan je elke bar rappen. Maar voor nu moet ik zijn wie ik vroeger nodig had. Het was geen zware keuze. Balenciaga's ingeruild voor stalen neus. Fuck it, ja je voelt die. De route wordt gewijzigd, maar het doel niet.

best. Dat is een manswoord. Stabiliteit uit balans, wat is je antwoord? Ik zal voor je zoeken. Maak het mezelf makkelijk, dat is niet altijd de kortste route.

asiel. Beluisterst hem in jas kroeg en zat onder het kwiel. Toen was het van een old man, maar hij kwam ook niet. Waar is, ik zag die ogen, wat was ik dan blind. Ging ze met Noroes en keek ze die ogen uit. Geduldig moest ik wezen, ik haaide die snoets. Maar al gauw was toen wind, wie mij allemaal toes. Waar is, was het beste?

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met de natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook de hulpdiensten uit Duitsland zijn vandaag ingeschakeld. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. De Amerikaanse honkballegend Tommy John is overleden. Behalve een grote speler uit de Amerikaanse Major League was hij ook bekend vanwege een baanbrekende operatie die naar hem vernoemd is. Als pitcher scheurde John een band in zijn elleboog. Een veel voorkomende blessure in het honkbal die tot dan toe meestal het einde van een carrière betekende. Bij Tommy John werd voor het eerst een pees uit de onderarm in zijn elleboog gezet. Daarmee kon hij zijn succesvolle carrière nog jaren voortzetten. Tommy John is 83 jaar geworden. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: met Marianne.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Er is verrekte veel te zeggen. En er liegen nog veel meer. Ik wil mijn hart wel blootleggen, maar de liefde doet me zeer. Soms wil ik zakken naar de bodem. Laat de wereld hoe die is. En kom ik niet meer naar boven als een zinkend schip. Ik vind het prima daar beneden. Je hebt zoveel moeten lijden. Het is niet eens lang geleden. Ondanks ik weinig aan je gaf, was je met minder al tevreden. Dus hoe kan je van me houden? Ik geef je eigenlijk geen reden. Ik ben een eikel en ik leer niet. En jaloezie is alles wat me dwars zit. Ik zei ik zal veranderen, maar weer niet. Ondanks dat er zoveel in mijn mars zit. Vlucht in een oceaan vol tranen. Om te verdrinken in verdriet. Liefde om je hart te luchten.

En was er iets waar ik om wenste, is dat liefde voor het leven. Ik je alles maar kon geven, wat je van me had gewild. En al was het maar een beetje, in de zomer of de herfst, in de winter of de lente. Jij bent alles wat ik wil, maar al is zo kustveilig, vlucht ik in een oceaan. Wil niet kruipen meer maar zwemmen, zo ver als ik kan gaan.

0: De.
1: De. Oh, veel te hoog voor mij.
0: De. De.
1: Zoiets?
2: Ja, oké. Okay.
1: Ja?
0: De meiden, mogen ons graag verleiden. En hier zo in het noorden gaat dat met weinig woorden. Midwolda, Midwolda, wat had ik toch een lol daar. Maar ik kan ook uren gluren naar mijn uitzitte buren. Nicole, Nicole, wijs toe wat ik wolle. Met die onder de wolle, heb ik je grootste lolle. Gezina, Gezina, als ik weer eens vreemd ga, dan doe ik dat bij jou daar, in prachtige nieuw schema. Suzanne, Suzanne, ik ga met jou behangen, in mooie Westerwolde, in Jipsing, Boertangen. O Inge, o Inge, wat zijn dat toch voor dingen, mag ik daarover zingen? O Inge, uit Ezingen. Yvonne, Yvonne, ik wou dat wij eens konden, maar nu willen we bij Azing, met dubbele beglazing. O Grietje, dat was geen akkefietje, toen wij daar rollen bolden, in mooie Finsterwolde. O Marta, waarom zit jij in Beerta? Het was toch in het verleden, veel leuker in Harkstede. Ik vind ze, zo lekker in Godlinze, maar ik loop ook hard van stapel, met Betsy uit Ter Apel. De Wichter, hes woorden en hes lichten, hes dikken en hes dun, hier in provincie Grun. Ja luister, als kom ik in het duister, en dan gaan we hand in hand, de Grunningen platteland aan kaart.
1: Hartstikke bedankt.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de EK Atletiek zijn de Nederlandse estafetteloopsters kampioen geworden op de 4x400 meter. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. Door de brand in de Belgische Ardennen worden nu ook dorpen vlakbij de Duitse plaats Monschau geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn ingeschakeld. Bij natuurbranden op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 mensen om het leven gekomen. Op het eiland Salamina zijn 2 lichamen gevonden in de tuin van een huis. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het eiland woeden meerdere branden. Verschillende woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. Ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. Op het strand van Ceuta hebben honderden migranten gedemonstreerd. Ze willen dat Spanje hen asiel verleent. Ze waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste van hen vertrokken alweer snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. Ook morgenochtend af en toe een bui. Later op de dag is het droger met wat zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
0: Omroep het Hogeland.

We hebben een hele tijd geleden een nummer in het Nederlands geschreven. Het zal zo eind 20, begin 30 jaar geweest zijn dat we dit schreven. Toen heette het Hey Jij Daar. Maar toen kreeg je aan het eind van de 40 jaren kreeg je zo'n Groninger Welle. Dan moet je alles in het Gronings vertalen. En dat moet vanavond natuurlijk helemaal, deze Groninger versie. We hebben hem een romantische Groninger titel meegegeven, namelijk Hey Doe.

0: 6 jaar schelen ook.
1: Aha.
0: Hey, doe. Doe eerst die neusje even boven.
1: Onzin.
0: Aha. Een woord geef je niet verschil, want schil met een mooie nooit.
1: Aha.
0: Hey, doe. Wat is jouw dikke kut?
1: Aha.
0: Hey, doe. Wat ben dat voor spruut?
1: Aha. Een woord geef je niet verschil, want schil met een mooie

0: Maar daar stuur je aan de leerlijke kant.
1: Aha.
0: Hé, hey, doe. En zijn kop als een envelop.
1: Aha. Maar man, het geeft me niks verschil, man. Het scheelt met een mooie strijd. Aha.
0: Hé, hey, doe. Maar deze kromme poop.
1: Aha.
0: Hé, hey, doe.

0: Morag, Dean Becks nooit schooit. Ja. Aha. Want ik weet niks van schild, want schild met een mooie nooit. Aha. Hey doe, wat is kont je al breid? Aha. Hey doe, zo'n bril staat je nooit.
1: Nee.
0: Aha. Maar het geeft me niet verschil, maar het scheelt met een mooie zo nooit. Aha. Hey doe,
2: even een valt gebit.
0: Aha. Hey, kijk dan. Hey doe, doe eerst die kop ook nooit meer.
1: Nee.
0: Aha. Maar het geeft me niet verschil, maar het scheelt met een mooie zo nooit. Aha. Nee, het geeft me niet verschil, maar het scheelt met een mooie zo nooit. Aha.
1: Hartstikke bedankt. Yeah. Hartstikke bedankt.

0: In de streets is er geen love, maar er is wel respect.
1: Alsof het grappig is, maar er zijn mannen in gevangenis. Branden voor die drogen of voor hokken vol met cannabis. Jij loopt weer te stunten en die echte mannen vangen niks. Als je wordt beroofd, dan denk ik niet dat het toevallig is. Maar er zijn mannen in gevangenis. Branden voor die drogen of voor hokken vol met cannabis. Jij loopt weer te stunten en die echte mannen vangen niks. Als je wordt beroofd, dan denk ik niet dat het toevallig is.
2: Als je niet bent met die life, ga niet doen alsof.
3: Nee.
2: Ze gaan kotten met je shit, geen cabola stof. Cancel en expose is de nieuwe trend. Noem maar oude stempel, deze dingen ben ik niet gewend. Alles voor de likes, alles voor de hype.
3: Alles.
2: Mooi op de gram, rammel in je real life. Ongelukkig, want je wilt je met de rest meten. Je bent lief, waarom rap je over stacks racen? Hou het echt met je, ik wil je niet de les lezen. Soms heb ik stress en wil ik ook een fles leeg. Niet te veel showen, mannen gaan je flat leeg. Had je Freddy Bond.
1: Je kan doen alsof het grappig is, maar er zijn mannen in gevangenis. Branden voor die drogen of voor hokken vol met cannabis. Jij loopt weer te stunten en die echte mannen vangen niks. Als je wordt beroofd, dan denk ik niet dat het toevallig is.
2: Maar er zijn mannen.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Hoogland.
1: Middernacht, het begin van maandag 17 augustus. Irma de Vries met het NOS-journaal. De Nederlandse estafetteloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Myrthe van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broeders-Bol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Dat is vergelijkbaar met een gebied ter grootte van Haarlem. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die twee weken geleden naar de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie die een veel voorkomende blessure bij honkballers genas. De operatie werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt zo'n 20 graden.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: nog
3: maar.
2: technischexpertjansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

De liefde die me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je

ce lo vedo. Can, can, can, can. Gaan we dansen?

0: Hoogeland.
1: Irma de Vries, het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Het ebola-virus heeft daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Congolese gezondheidsautoriteit heeft inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de 10.000 migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aghart en Thomas Pijp. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot zo'n 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoogeland.
2: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen, dan mag je maar.
3: TechnischExpertJansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoogeland.